0: complica mango. Complica un bango, mau mau. Complica un bango, mau mau. Mau mau. Con mucho sucre de casado. Para sucre de carne, mamá. Era buena, buena, buena. Digo, la lungo, la cungo nunca. La cungo nunca. Kinga.
1: Sombra que te dice una de las mujeres que la mandan. Onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde, onde